0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief.

0: af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: zijn.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten.

0: iets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media.

0: mediakanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Mero de Laan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: mij niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd.

0: Met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Op de Stationslaan is een lijnbus tegen een bestelbus gebotst. Een ambulance kwam snel ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. De beide bussen hebben wel een flinke schade opgelopen. De politie was aanwezig om de verklaringen op te nemen en ook om het verkeer om te leiden. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Oh my.

0: luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer.

0: helemaal niet op.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda nu. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïense aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Sapa vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Op de Stationslaan is een lijnbus tegen een bestelbus gebotst. Een ambulance kwam snel ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. De beide bussen hebben wel een flinke schade opgelopen. De politie was aanwezig om de verklaringen op te nemen en ook om het verkeer om te leiden. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander. En volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Goedemorgen, het is zondag 17 mei. Welkom bij Klassiek in en om Breda. Met Henk Schiering en Adrie Lips achter de knoppen. En mijn naam is Connie de Jong. In de grote kerk in Breda klinkt nu gospelgezang. Of althans, om 10:30 begint het. Maar hier hebben we ook een mooi muzikaal ontbijt voor u klaarstaan. Met wat symfonisch werk, wat fin du siècle, kleinkunst, een klassieke rap en een heuse wereldpremière. Wist u eigenlijk dat het gisteren nationale met je fiets naar je werkdag was? Een hele goede raad, ongeacht het seizoen. Ik kijk ook even naar onze technicus Henk, die altijd op de fiets hierheen komt. Maar het fijnste toch, Henk, fietst het natuurlijk op een lieve lenteochtend.

U hoorde De Matin de Printemps van Lili Boulanger. Het beschrijft de vreugde van een lenteochtend. Een wat rustige start van deze nog wel wat grijze zondagochtend. Het stuk werd uitgevoerd door Seattle Symphony onder leiding van Christian Marcellaroux, dirigent. In 1913 won Boulanger de Prix de Rome voor haar composities. En De Matin de Printemps is een van haar laatste werken dat zij schreef voor haar tragische dood op slechts 24-jarige leeftijd. De lente, het is een groot en dankbaar thema in de muziek. In alle soorten en maten van groots uitgevoerd, zoals in symfonieën tot in liederen. In de prille lentemuziek bestaan vreugde en weemoed, kleinkunst en klassiek, vriendschappelijk naast elkaar. Grote thema's terugbrengen tot kleine woorden en beschouwingen, dat was de kracht van schrijver cabaretière Lieselore Gerritsen. Zij is er 83 mee geworden en haar verzamelboek Oktoberkind staat er vol mee. En sommige van deze teksten zijn een liedje geworden, zoals deze.

Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want waar mijn vriend naartoe gaat, daar kom ik juist vandaan. En waar mijn vriend vandaan komt, daarheen moet ik nog gaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Mijn vriend en ik, wij kunnen samen dezelfde weg niet gaan. Want als mijn vriend zich uitkleedt, dan kleed ik me aan. Waaraan ik nog beginnen moet, dat heeft hij allang gedaan. Ik hou van jou, mijn vriend, tot gauw. Jij bent de zon, ik ben de maan. Denk niet dat ik mijn

0: Tot gauw.
1: Mijn vriend en ik, tekst en muziek, Lieselore Gerritsen en uitgevoerd door Sarah Leemans zang, Bobbe Bruins op piano. En het arrangement en de productie was in handen van Herman van Veen. Rappers zijn helemaal van deze tijd. Dat zou je tenminste denken. Maar volgens de Engelse krant The Guardian is de rap al in 1922 in Engeland uitgevonden door Edith Sitwell. Het stuk Facade van Dame Sitwell en William Walton vormde volgens deze muziekrecensent daarvan het bewijs. Dichteres Edith Sitwell publiceerde haar Facade-poems in 1918. En zo'n 4 jaar later componeerde haar jonge protégé William Walton een orkestrale begeleiding bij haar teksten. En allereerst voor een klein ensemble. Hele bijzondere stukken en anders dan waar men aan gewend was. En dus zoals dat gewoonlijk gaat, gelijktijdig gevierd en afgekraakt. En om er even in te komen, een instrumentaal deeltje uit de Facade. A Popular Song, uitgevoerd door Philharmonic Orchestra London in 1955 onder leiding van de componist William Walton zelf.

Façade. Een behoorlijk onconventioneel stuk. Spreektekst en muziek werken vrij en toch verbonden in een wonderlijke en ritmische symbiose, waarachter wel degelijk betekenis schuilgaat. Vandaar ook de titel Façade. En uit eigen ervaring weet ik hoe gek, maar ook hoe knap lastig deze stukken zijn. Ik mocht ze jaren geleden uitvoeren in een tournee met een leuk ensemble onder leiding van de Britse dirigent Phil Pickett. En om me voor te bereiden luisterde ik voor die typische Engelse biterige klank. Heb ik heel veel geluisterd naar de jonge Julie Andrews. Maar ook naar clipjes van Queen Elizabeth II. Om die taal, die klank zo dicht mogelijk te kunnen benaderen. Als je de partituur openslaat, zie je een stroom van woorden die geen samenhang lijken te hebben. Het is een lange slinger waar geen interpunctie in valt te bekennen. Geen komma's, geen punten, geen aanwijzingen, geen dynamiek, niks, nada. En als spreker moet je zelf ontdekken hoe de zinnen zouden kunnen lopen en hoe je het passend krijgt op het ensemble. Het is alsof de dichter een magische bol heeft gecreëerd en de spreker de tovenaar wordt die in de diepte van de kristallenbol nieuwe perspectieven mag ontdekken. Een vrije val in muzikale interpunctie. Luister naar het laatste stuk van Façade, Wensa Beelzebub. Een surrealistische met jazz-invloeden doorspekte verbeelding waarin het titelkarakter oproept tot een drankfestijn in de hel. Met spreker Barbara Hannigan, dirigent en spreker Sir Simon Rattle, leden van het Berliner Philharmoniker, in een opname uit 2015.

0: obsessed with the venison, the buffalo, tennison, crossing the barley with cold vegetation, prepared deputations of temperance workers.
1: All signed in memoriam.
0: Hopping with glory to trip up the laureate's feet.
1: Moving in classical meters.
0: Life while a clava, the lava came down from the roof of the seas to the gendarmerie, took them in charge while the ears of abroad in his rum.
2: En van die typische Engelse humor en mystiek reizen we naar Richard Strauss en zijn symfonische gedicht Also sprach Zarathustra, opus 30. Een toondichtung frei nach Friedrich Nietzsche, symfonischer Optimismus in fin de siècle vorm, dem 20. Jahrhundert gewidmet. Deze fikse ondertitel, waar ik echt even op geoefend heb, was het werk van een poging om, en ik citeer, het diep gewortelde pessimisme van Nietzsche te herzien. U herkent vast de openingsmuziek Sonnenaufgang, bij het grote publiek bekend geworden door de film A Space Odyssey van filmregisseur Stanley Kubrick. De mensapen ontdekken het zwarte monoliet dat hun intelligentie ontwikkelt en hen leert werktuigen te gebruiken. Het is een invloedrijke film geweest, juist door die combinatie van toendertijd baanbrekende speciale effecten en de combinatie met klassieke muziek. Maar ook Elvis Presley, Prince en Bach van Osho laafden zich aan de Zarathustra, de lachende profeet, de god die kan dansen.

Monumentale klanken van Richard Strauss, also sprach Zarathustra. De delen Sonnenaufgang en van den Hinten Hinterwäldern. Gespeeld door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van dirigent Maris Janssons. En het was een opname uit 2012. En dan is het tijd voor de agenda. Vanmiddag op 17 mei om 3 uur in het Chassé Theater een lenteconcert met Lucy Horsch en Phil Zuid. Zij spelen onder andere Händel, Vivaldi, Boulanger, Thur en Mozart. Op 18 mei is er weer Muzieksalon Spronk. Het programma Wervelend Wenen wordt vertolkt door pianiste en verteller Jetje van Wijk en pianiste Anna Ivanova. Locatie is de Bekhoeve in Ulvenhout en het begint om 2:30 met veel fin de siècle muziek van onder meer Brahms, Mahler en de Strauss-familie. En op donderdag 21 mei spelen dezezelfde Jetje van Wijk en Anna Ivanova hun programma Wervelend Wenen nogmaals. En dit keer in het Gele Huis in Prinsenhagen. En dat begint om 8:15 avonds. En bij beide concerten krijgt u koffie, thee vooraf en een glas wijn na afloop. En dan het laatste concert van deze week op vrijdag 22 mei in de Waalse Kerk in Breda is het wekelijkse lunchconcert. Dit keer met violiste Elena Gogotze en Victor Waal aan de piano. Het concert begint om 12 uur. En niet op de agenda, maar wel vermeldenswaardig zijn de prijzen en de subsidieregen voor de organisatie van Cultuur Oudenbosch. Een subsidie van het Fonds Podiumkunsten en een nominatie voor de Cultuurprijs Halderbergen 26 vielen hen onlangs ten deel. Er staat een prachtig concertmenu voor u klaar. Bezoek de website van het Kapelconcerten in Oudenbosch voor het komende aanbod. Zeer aanbevolen. En dat was weer de agenda voor de komende week. Elke week is er wel een wereldthemadag. En vandaag is dat niet anders. Ik heb het even gegoogeld. Het is vandaag hypertensiedag. Het is de werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij. Jawel. Het is de Ida Hobbit Day, de internationale dag waarop de LHBTIQ+ organisaties aanvragen voor het verschijnsel homofobie. En als ananas op de pizza is het ook nog World Pizza Party Day. En vorige week zondag vierde u waarschijnlijk Moederdag. Want dat was het thema van vorige week. En licht weemoedig heb ik die dag door wat oude foto's gebladerd. Er kwamen lieve appjes en zoete plantenstekjes van de dochters. Maar vanmiddag vier ik mijn moederdag met die onvermijdelijke verrassing. En mijn dochters weten wel dat ik een iets wat moeizame relatie heb met verrassingen. Omdat het schijnt te helpen om gevoelens van licht ongemak te delen met anderen, verras ik u bij deze maar eens op een onbekende nieuwe compositie van componist Robin de Raaf. Hij is vers van de pers en net na Moederdag gepubliceerd. Luister naar een deel van zijn Symphony No. 5, Allegory of Time. Het is een verhaal vol dubbele lagen, diepe moraal en politieke ideeën. De Raaf heeft het stuk opgedragen aan de drie belangrijkste vrouwen in zijn leven. Zijn moeder, zijn vrouw en zijn dochter.

U had de primeur uit luisteren naar Robin de Raaf's symfonie nummer 5, Allegory of Time. U hoorde het eerste deel, Sfera, dat hij heeft opgedragen aan zijn moeder. Het werd gespeeld door het Radio Philharmonic Orkest onder leiding van Ed Spanjaard. En dit was dus niet helemaal officieel, maar wel een wereldpremière. Deze uitzending valt midden in het Breda Jazz Festival, wat mij een mooie gelegenheid biedt om festivallegende Hans van Oosterhout even te herdenken. Hans was een Bredanaar en een vaste waarde op Breda Jazz. Een slagwerker van wereldformaat, een jazzlegende. In oktober 2025 overleed hij op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van Parkinson en dementie. Zijn smaakvolle, fantasierijke spel, zijn humor en zijn ongelooflijke, vriendelijke, bijna zeggen lieve karakter brachten hem ver. Hij speelde groot, internationaal, maar ook gewoon klein lokaal, zoals ooit op een van mijn feestjes. We draaien natuurlijk een klassiek georiënteerd programma. Ik hoor het u denken, maar toch trakteer ik u vandaag op een stukje Hans van Oosterhout Magic uit 2010. Luister naar Snowpiece. Een elegant en verfijnd walsje van componist Phil Markovich. Met de grote Toets Tielemans op mondharmonica, Hein van der Gijn bas, Karel Boulet piano. En in nagedachtenis dus van Hans van Oosterhout op drums.

gisteren was ik even in de Willem Merkstuin. Bij het jazzfestival waar Frits Landsbergen en zijn band een tribute speelden. Ook voor ter nagedachtenis van Hans van Oosterhout. En daar sprak ik een vriendin van een van mijn dochters, Mette. En ik vroeg, vind je het leuk? En ze zei, ja, ik vind het mooi, maar ik vind het ook... Ik weet niet goed hoe ik het moet noemen. Ik vind het, geloof ik, liftmuziek. En toen reed ik naar huis en dacht ik... Oh ja, dat is eigenlijk niet eens zo'n gek idee. Want als dit muziekje in een lift zou klinken... dan zou ik van harte nog een paar verdiepingen verder mee liften. Dit was Snowpiece met Hans van Oosterhout op drums. Componisten scharrelen graag rond in de oneindige wereld van klank. En ze worden beïnvloed door wereldwijde culturen. Ze laten zich daarbij over het algemeen in elk geval niet tegenhouden door grenzen van een bepaalde stijl of mores. En ze zoeken naar muzici die zich durven te wagen aan deze vaak onbekende, risicovolle partituren. Ik neem u mee in de talige wereld van componist Theo Louvendi en zijn 6 Turkish Folk Poems for Female Voice and 7 Instruments, geschreven in 1977. Het is een fantastisch en uitdagend werk dat ik vroeger vaak heb uitgevoerd. Een stuk op basis van Louvendi's achtergrond als rondreizend muzikus, wat een grote en groeiende liefde voor de Turkse cultuur opleverde die zijn muziek kleurde. De teksten zijn volkse poëzie, kleurrijke scènes uit het dagelijks leven en gezongen in het Turks. 6 Turkish Folk Poems van Theo Louvendi worden hier uitgevoerd door het residentieorkest en zangeres Christina Fuchs onder leiding van dirigent Jaap van Zweden. Luister naar 3 deeltjes. If only there were no mountains. I have a sliced watermelon. And are you busy? Are you free? My love, are you happy with me?

6 Turkish Folk Poems van Theo Louvendi. Volksliedjes in 20e eeuwse stijl opgetuigd. We sluiten licht en herkenbaar af met een knipoog naar de concertagenda en het zwierende fin de cercle gevoel. Het muzikale leven van componist Johannes Brahms speelde zich grotendeels af in Wenen ten tijde van de vroege fin de cercle periode. Wenen was het kloppend hart van deze culturele stroming aan het einde van de 19e eeuw. We gaan eruit met een gedeelte van zijn Liebesliederwalzer, opus 52. Walzer voor 4 stemmen en piano quatre mains. Een live-opname uit 1968 met een nogal indrukwekkende line-up. Zangers Heather Harper, Dame Janet Baker, Sir Peter Pierce en Thomas Hensley. Met aan de piano niemand minder dan Benjamin Britten en Claudio Arrau. Veel beter wordt het niet. Geniet nog van het staartje van het weekend en graag tot de volgende keer.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onder

0: Zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
4: Een hele goede morgen en leuk dat je luistert naar Grensgeluiden. Terwijl de ene kunstenaar aan het begin van zijn loopbaan staat, zet de andere er juist een punt achter. Vanwege haar 90ste verjaardag exposeert Tine Merks nog één keer in haar atelier Duvelke in het Ginneke. En Max van Raamsdonk studeert af bij Kunstacademie Sint-Joost met een project waarin hij samen met leerlingen van een middelbare school op zoek gaat naar een nieuwe visie op de Belgische monarchie. Senne de Vries bespreekt straks de film The Devil Wears Prada, deel 2. Techniek, Henk Schiering en Adrie Lips. Max van Raamsdonk studeert binnenkort af aan Kunstacademie Sint-Joost met het project Kroning. Hiervoor maakt hij een fotografische installatie waarmee hij een alternatief beeld wil neerzetten van de Belgische monarchie door een nieuw beeldarchief te creëren. Goedemorgen, Max.
5: Goedemorgen.
4: Ja, dat is wel een bijzonder project wat jij bij de kop neemt. Want even voor de duidelijkheid, jij bent ook Belg, hè?
5: Ja, nationaliteitsgewijs ben ik Nederlands. Maar ik woon al heel mijn leven in België. Ja. Mijn ouders woonden daar voordat ik geboren was. Maar ik ben in Tilburg geboren.
4: Oh, dat wel. Ja. Maar goed, blijkbaar heb je toch wel de nodige affiniteit met België opgebouwd.
5: Zeker.
4: En dit is een opmerkelijk project. Hoe kwam dat zo op jouw pad?
5: Nou, ik heb een bedrijf waarin ik workshop geef rond analoge fotografie en dergelijke. En ik vond het leuk om dat eens op middelbare scholen te doen. Dus ik had mijn oude middelbare school, Campos, in Turnhout gecontacteerd. En ik had gezegd, hey, ik zou graag bij jullie in de kunstopleidingen die workshops komen geven. En dat ging eigenlijk supergoed. Alle leerkrachten waren enthousiast. De studenten waren heel erg tevreden. En toen stelden ze voor van, waarom kom je niet eens een theorieles geven over de kunsten? Dus ik deed dat en toen werd het maatschappelijke vorming. En toen werd het. Dus toen uiteindelijk was ik gewoon les aan het geven ook over de Belgische geschiedenis. En de monarchie dan natuurlijk dus ook. En het kolonialisme. En
4: daar zit jij wel een beetje in.
5: Dat is iets wat altijd. Geschiedenis is altijd gigantisch interessant geweest voor mij. Mm-hmm. En ik merkte bij mijn studenten. Een grote vorm van weerstand. Het is belangrijk om te weten dat Campos, de school waar ik het privilege van heb gehad om gezeten te hebben, dat het een hele diverse school is. En ik denk dat dat het rijkdom is waarom dat die school zo belangrijk is voor mij. De studenten, dat is de samenleving op dit moment, weet je wel. Dat is heel verscheiden, dat is heel breed. En hun hadden natuurlijk heel veel vragen en hele sterke reacties bij dat beeldarchief. Bij die geschiedenis.
4: Ja, want even voor duidelijkheid, met divers bedoel je dat het studenten zijn die van wie in ieder geval de voorouders uit allerlei landen in
5: Ja, zeker. Dus we hebben het hier over eerste, tweede tot en met zes generatie immigranten. En dan in één keer heb ik het met jou over een gedeeld beeldarchief. Als Belg zijnde, weet je wel. Dat geeft natuurlijk wrijving.
4: En in België zijn het volgens mij veel mensen die van Afrikaanse afkomst zijn. Hè?
5: Dat is vooral Noord-Afrikaans. En dan natuurlijk de rest van Afrika ook. Afrika is gigantisch en we hebben veel uitgesproken in Afrika. Die mensen zijn natuurlijk ook terug bij ons gekomen. Dus we hebben veel Congolezen, veel Ghanezen, Nigerianen, Marokkanen, Algerijnen. Allemaal mensen die wij geïmporteerd hebben om ons te helpen tijdens of oorlogskwesties of koloniale kwesties. En dan ga ik het beeldarchief met hun bespreken. En dan merk je dat hun er niet in aanwezig zijn. Vrijwel niet in de capaciteit die ze doorgebracht hebben in dit land. En ten tweede, als je ze wel ziet, dat ze vaak heel onderdanig afgebeeld worden. Of dat het niet helemaal accuraat is, het beeldarchief wat we hebben.
4: Dus de geschiedschrijving doet hen eigenlijk geen recht.

0: specifieker
1: nee,
0: zijn.
1: Nee, 100% niet. En dat is waar die studenten naar mij toe kwamen van... Hey, dit klopt niet, weet je wel. Wij voelen ons niet gerepresenteerd. En nog het allergrootste probleem is... ze zei tegen mij, ja, wij kunnen ons niet vinden in deze... In deze gedeelde geschiedenis, in deze beeldtaal. En ik vind dat jammer, want ik denk dat dat de manier is waarop dat we samen, zeg maar, ondanks al die verschillende achtergronden, gewoon verenigd een door kunnen naar een nieuwe toekomst.
0: Oké, dus dat constateerde jij.
1: Ja.
0: En toen dacht je, daar moet ik misschien iets mee?
1: Ja, ik ben natuurlijk kunstenaar. Dus als ik een groot pijnlijk rode knop zie, dan denk ik, ik ga daar zo hard mogelijk op duwen en dan kijk ik wel hoeveel confetti eruit komt, zeg maar. En ja, dat ging ik doen niet alleen voor er een project aan te werken, zodat ik met die studenten kan laten zien van, hey, je kunt met kunst dit soort problemen aanpakken, maar ook om hopelijk ja, het maatschappelijke probleem ook een beetje meer naar de mensen te brengen.
0: Maar had je dan ook meteen voor ogen wat voor soort project dat zou moeten worden? Want dat lijkt me eerlijk gezegd ook nog wel een hele kluif.
1: Ja, dat vind ik dus het allerleukste aan mijn opleiding bij Sint-Joost hier in Breda. Is wij beginnen eigenlijk altijd gewoon met een verhaal. En dat verhaal staat centraal. En ik kijk eigenlijk pas welke vorm dat zoiets nodig heeft wanneer dat ik het geformuleerd heb wat ik wil overbrengen. Dus ik wacht een beetje op het verhaal om te kijken welke vorm dat gaat zijn. Dat verschilt heel erg. Vaak staar ik me ook heel erg dood op een vorm. Dat ik denk, dit moet het worden. Dit object ga ik bouwen. Deze materialen ga ik gebruiken. En dan blijkt het uiteindelijk dat verhaal dat helemaal niet nodig heeft. En dan wordt het totaal iets anders.
0: Dus het was een beetje een zoektocht?
1: Heel erg.
0: Toen kwam je uit bij het project waar je nu mee bezig bent. Misschien
1: ja.
0: Moet je nog even uitleggen hoe dat er concreet uit gaat zien.
1: Ja, zeker. Dus... Ik heb besloten om een installatie te bouwen waarin de bezoeker door middel van een audiotour de geschiedenis van deze monarchen gaat zien. Ik heb de studenten de regie gegeven in opdrachten om te beslissen wat er met de monarchie gebeurt. En ja, je kunt begrijpen door heel veel woede of door andere oorzaken dat daar heel vaak een doodsoorzaak tussen zit. Maar... ja, we hebben buiten doodsoorzaken natuurlijk ook alternatieve scenario's waar een koning bijvoorbeeld Europa verovert of een ander land gaat overnemen. Dus heel veel alternatieve scenario's. Je loopt door die geschiedenis in hele museale context qua beeldtaal, begeleid door audiotour en dan uiteindelijk stuit je ook op de nieuwe monarch, de nieuwe lijn van het koningshuis.
0: De nieuwe, de echte of eentje die jullie eentje die je zelf creëert?
1: Ja, dat gaat een van mijn studenten zijn. Dat is natuurlijk symbolisch voor het feit dat ik hun die controle geef. En natuurlijk ook ja, voor de toekomst. De jeugd is de toekomst. Mijn studenten gaan het land vormen waar ik in woon.
0: En dan heb je nog het geluk met je project dat België eigenlijk nog een relatief jong land is. Hè? 1830, toen splitste België zich af van Nederland, zeg maar. Toen werd het een zelfstandig land.
1: Dus klopt.
0: We zitten nu, klopt dat, aan de zevende koning?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Als je Leopold III, de regent, niet meetelt, dan zitten we aan zeven koningen.
0: Oké, okay. Ja. Ja. Dus dat is inderdaad te doen, om die allemaal mee te nemen.
1: Ja, we gaan ze niet allemaal doen. Het belangrijke om te weten is dat de fotografie die ik op dit moment doe, natuurlijk het koningshuis emuleert. Niet alleen qua personen, maar ook qua locaties, qua scenario's. Dus die locaties zijn heel exclusief. Dat is bijvoorbeeld het paleis op het Meer in Antwerpen. Dat is de koninklijke salon van de huidige koningen, gebouwd door koning Boudewijn in Brussel Centraal. Dus we schieten op hele exclusieve plaatsen. Ik moet natuurlijk kostuums dragen, pruiken en dergelijke aan.
0: Ja, want op onze website, je had ons al een foto gestuurd.
1: Ja.
0: Dat ben jij zelf.
1: Dat ben ik
0: hè?
1: In primeur, ja, ja. Ik had natuurlijk een redelijk groot probleem met macht in dit project. Niet alleen van de monarchie over de studenten, maar ik realiseerde uiteindelijk ook van, hey, ik ben hun leerkracht. Daar zit een hele grote machtsrelatie in natuurlijk. Vooral in België nog, is dat heel streng. Maar ook, dit wordt uiteindelijk mijn afstudeersproject. Dus ik pak ook iets van hun op een manier. Dus ik dacht, wie beter om deze koningen te spelen waar hun alle controle over hebben dan ikzelf.
0: Ja, jij kruipt echt in de huid van zo'n koning. Je hebt ook echt een kostuum aan. Je bent in een bepaalde setting. Dat zou inderdaad een paleis kunnen zijn. Dat wordt niet helemaal duidelijk.
1: De foto die op de website staat, daar ben ik Boudewijn. Boudewijn 1. Een van mijn vrouwelijke studenten had een groot probleem met de mini-koningskwestie die in de jaren 90 voorkwam, waarin Boudewijn 1 de abortuswet niet wou ondertekenen die door de rest van de regering wel was goedgekeurd. Hij is toen afgezet voor een dag en toen hebben ze de wet goedgekeurd. Een van mijn vrouwelijke studenten vond dat niet kunnen en ik versta haar daarin. Dus wij hebben hem afgebeeld terwijl hij sterft, terwijl die wel tekent. In een soort van
0: alternatief scenario.
1: Ja, precies. Ja. In een soort van ironische
0: maar
1: verandering.
0: Als ik denk aan het Koningshuis van België, dan denk ik allereerst aan Leopold II.
1: Zeker.
0: Misschien goed om voor mensen die dat niet weten. Ja, die heeft echt de slechtste naam. Die staat ook in de top 10, denk ik. In de twijfelachtige top 10 van massamoordenaars aller tijden, denk ik. Omdat hij Congo, ja, dat kwam op zijn pad. Dat was een soort privéproject.
1: Ja.
0: Een land dat hij vreselijk heeft uitgebuit.
1: Zeker.
0: Mensen zijn vermoord. Ja, niet persoonlijk door hem, maar wel door toedoen van zijn orders en zijn beleid. Dus ja, klinkt als een vreselijke man natuurlijk.
1: Ja, ik denk dat Leopold II de meest verschrikkelijke man in de geschiedenis van Europa is. Ik denk dat ik dat echt wel kan zeggen. Je moet je voorstellen, 20 miljoen Congolezen zijn er gestorven.
0: Ja, die aantallen, daar is nogal wel wat discussie
1: dat
0: over.
1: Is zeker, maar de consensus op dit moment is 20 miljoen.
0: Dat is meer dan de Eerste Wereldoorlog, volgens mij.
1: En de Tweede.
0: Nee, dat geloof ik niet, hoor. Laten we geen discussie over cijfers
1: voeren. Maar als je, het zijn een ongelooflijke hoeveelheid aan mensen die daar zijn gestorven. Niet alleen door dwangarbeid, maar ook gewoon door het feit dat hij daar gewoon bossen leeg wou hebben. En dan moesten mensen maar weg.
0: Nee, nou kan ik me voorstellen dat Congolezen die nu in België wonen, die willen dat er recht gedaan wordt aan die geschiedenis. Maar dit is toch wel algemeen bekend. Dit wordt toch gewoon geschreven in alle geschiedenisboeken. Of toch nog niet voldoende?
1: Nou, je moet kijken naar de generaties. En je moet kijken naar de controle van de monarchie over België. Ik spreek hier heel veel over met mensen die vroeger ook op middelbare school gezeten hebben, die deze lessenpakketten gehad hebben. Ik had het gigantisch privilege om een leerkracht te hebben die deze geschiedenis eerlijk besprak. Die deze geschiedenis liet zien van hey, de monarchie heeft die fout gemaakt. Dit was verschrikkelijk. Gewoon een tragedie. Maar dan spreek ik erover wat ik in mijn eerste jaar in mijn middelbaar op een andere school meemaakte. En daar zeiden ze gewoon, wij brachten democratie naar Congo. Wij hebben daar handel gebracht. Wij brachten papieren, wij brachten verbetering. Dit wordt nog verteld in scholen. Ik heb schoolboeken van de jaren 2000. Waar gewoon in staat dat wij daar missionarissen waren. Die daar de goddelijkheid meebrachten. En dat soort sentiment is compleet niet.
0: Nee,
1: compleet niet weg uit België.
0: Dat vind ik inderdaad wel vrij schokkend om te horen.
1: Dat is gigantisch schokkend. Bovenop het feit dat de extreemrechtse factie in België, het Vlaams Belang, nog steeds vaak rondloopt met het slogan de Congo is van ons. Dus dat kolonialisme,
0: dat is er gewoon nog.
1: Ja, het is gewoon gigantisch.
0: Met andere
1: aanwezig.
0: Woorden, jouw project heeft zeker, dat is zeker niet overbodig.
1: Ik denk dat het juist gigantisch urgent is. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal kunnen voelen dat er heel veel polarisatie is in onze maatschappij op dit moment. Als ik met mijn studenten praat, die natuurlijk gewoon een mooie testgroep zijn uit de maatschappij, voelen die zich niet deel van het nationale identiteit. En dan denk ik, kijk, hoe kunnen we dit verenigen? En als ik hun de kans geef om controle te geven over dit koningshuis, om daar deel van uit te maken en ze misschien het idee te geven dat er een identiteit voor hun daar weggelegd is, dan denk ik dat het een mooi doel is.
0: Maar het lastige lijkt mij ook dat je moet uitkijken dat het niet een gimmick wordt. Hè? Ja. Je biedt ze een alternatief scenario. Zo zou het ook gegaan kunnen zijn. Of zo had het beter gegaan moeten zijn. Dat is ook een onderdeel van de geschiedenis. Maar ja, zo was het niet.
1: Nee, zeker. En ik denk dat we heel erg op moeten letten met het woord beter. ik stel in geen enkele van mijn foto's of in geen enkele van mijn scenario's dat het beter was geweest als dit gebeurd was. Ik heb totaal geen regie over de verhalen in deze fotografie. Die zijn besloten door mijn studenten. We maken dit namelijk in co-creatie. Ik ben facilitator, zo schrijf ik het. Dus het is niet beter, het is echt anders. Mijn studenten vinden het natuurlijk wel beter. En die motivatie is, als je daar heel erg benieuwd naar bent, dan kun je die horen in de expo. Want hun begeleiden jou door hun keuzes in de expositie.
0: Ja, precies. Want even terug naar het eindresultaat. We hebben het gehad over een installatie. Daar zitten dus grote statieachtige portretten in. Maar wat nog meer? Wat zit er nog meer in die installatie?
1: Dus je zal eigenlijk een nieuw Belgisch archief inlopen. Waaronder dat je dus de nieuwe lijn van de monarchie ontdekt. Waarvan dus mijn studenten die lijn gaan invullen. En je hoort heel duidelijk de passie en de persoonlijke motivaties van de studenten rond dit onderwerp. We hebben dit heel uitbundig besproken in de lessen. Mijn studenten zijn zo vriendelijk geweest om die audiotour te willen maken met mij. En ik denk dat dat een cruciaal onderdeel is van dit project, aangezien ik ze niet kan laten zien fysiek op de foto's. Dat is een risico, niet alleen omdat ik wil dat mijn studenten de vrijheid hebben om een mening te hebben die misschien niet allerhands acceptabel is. En als ik ze daar het gezicht van maak, kan dat hem natuurlijk een probleem zijn voor hun.
0: Omdat ze dan misschien doelwit worden van die rechtse partijen?
1: Ja, nou, niet alleen per se van die rechtse partijen. Maar ja, de paar scenario's die we bijvoorbeeld nog moeten gaan schieten, die zijn redelijk extreem. We hebben nu natuurlijk, ja, Boudewijn die redelijk vredig sterft in zijn mooie
0: kostuum?
1: Ja, mooie kostuum in een prachtige kamer in Brussel Centraal. Hè, met gouden wandtrimmings en mooi licht. Maar niet alle foto's gaan zo zijn. Mijn studenten hebben heftigere gevoelens. Bijvoorbeeld bij Leopold 2, maar ook bij Leopold 3. Dat zijn gruwelijke afbeeldingen. Dus die gaan er niet zo mooi uitzien als Boudewijn zijn deugd.
0: Nou, ik begin wel heel nieuwsgierig te worden, maar Dus die installatie met die foto's, een soort audiotour waar fragmenten in zitten, interviews met je studenten. Mm-hmm. Nog meer?
1: Nou, het ding is met mijn expositie, er moet een hele goede balans zijn en een soort van eenvoudigheid. Wat wij natuurlijk proberen te emuleren is een gevoel en een hercreatie van het klassieke museale context. Waar ik normaal gezien in mijn kunst heel veel kritiek op heb, omdat ik dat niet vind werken. Maar hier pakken we dat wel door. Dus een klassieke audiotour, 4 prints aan de muur, een buste in het midden van de locatie. Maar omdat het zo simpel is en ja, de productiewaarde hoger ligt en er meer tijd is voor bezinning en je hebt geluid in je oor, denk ik dat dit een mooie balans is om het bericht over te brengen.
0: Ja, je hebt nog een paar weken volgens mij. Dan moet het klaar zijn. Gaat het allemaal lukken of niet?
1: Nou, het is redelijk spannend. Het probleem is natuurlijk dat als je op deze locatie schiet, de officiële locaties waar de koningen ook nog kunnen komen, dan kost alles heel veel tijd. En ik heb mijn leerkrachten heel vaak moeten vertellen, vertrouw me nou, er komt beeld, geef me tijd. Maar 21 mei is onze laatste draaidag. Dan draaien we in Paleis op het Meer, dus in de Spiegelzaal, waar koning Boudewijn ook gekroond is naar koning. Gebouwd te Leopold 2. En dan draaien we in de Hofkamer in Antwerpen, wat natuurlijk ook altijd door het Hof gebruikt is. De laatste twee scenario's. En
0: hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ik heb een crowdfunding gedaan op Voor de Kunst, waarin je als student of als iemand anders die iets voor de cultuur wil betekenen geld kunt ophalen. En ik heb daar het privilege gehad om 7000 euro op te halen met hulp van heel veel mooie mensen. En daarmee kun je licenties aanvragen en dit soort locaties betalen.
0: Ja. Eerst natuurlijk straks die expositie bij Sint-Joost. Maar ik kan me voorstellen dat er in België misschien in een museum ook wel een belangstelling zou kunnen zijn. Ik was zelf een paar maanden geleden, en nou ben ik even de naam van het museum kwijt, maar het was een historisch museum in Brussel. Ik zie dat daar zo opgenomen worden.
1: Ja, zeker. Er zijn in Brussel heel veel mooie musea waar dit relevant is. Ik ben zelf ook vaak naar het Midden-Afrika Museum geweest in Brussel. Wat het op dit moment nog het enigste koloniale museum is in Europa. Dat is een heel gek zicht. Ik zou er zeker weten eens heen gaan. Ik ben mijn partij aan het praten op dit moment. Maar ja, je kunt je voorstellen, ook als ik dus dit soort locaties contacteer waar de monarchie of actief aanwezig is geweest of nog steeds actief kan komen, dat het heel lastig is om te zeggen, hey, ik heb de eigenaren van deze plek.
0: Ik snap het.
1: Ik neem ze onder de loep. Ik geef kritiek.
0: En ik denk alvast maar even vooruit. Misschien zit er ook nog een leuk vervolgproject voor Nederland in.
1: Ja, ik ben nu op dit moment in contact met redelijk wat middelbare scholen in Nederland om exact hetzelfde daar te doen.
0: Nou, ja, de tijd ontbreekt een beetje, maar dan moet je nog maar een keer terugkomen, denk ik. Want dat lijkt me inderdaad heel leuk. Ja. Vooralsnog wens ik jou veel succes met dit project. En dat kunnen mensen eind juni bij Sint-Joost in Breda zelf gaan bekijken.
1: 2 tot en met 5 juli is het de eindshow, de Now Show op Sint-Joost School of Art and Design. En ben daar.
0: Oké, dankjewel Max.

0: maar Marvin Gaye was dat. I heard it through the grapevines. Met een grote overzichtstentoonstelling in haar eigen atelier, Duvelke in het Ginneke, zet Tine Merks van Hassel een punt achter haar lange loopbaan als kunstenaar. Ik denk dat ik even opnieuw moet beginnen. Met een grote overzichtstentoonstelling in haar eigen atelier Duvelke in het Ginneke zet Tine Merks van Hassel een punt achter haar lange loopbaan als kunstenaar. Gezien haar leeftijd vindt ze het mooi geweest. Afgelopen vrijdag vierde ze haar 90ste verjaardag en een paar dagen geleden ging ik zelf al langs om een kijkje te nemen. Op de benedenverdieping van haar huis staat en hangt overal kunst. Voor de tentoonstelling heeft Tine zelfs een tent in de tuin gezet om vooral haar meest recente werk te laten zien. En dat is gemaakt van dakpannen. Het woord poppen gebruikt Tine liever niet voor deze personages.
1: Ik noem het de terracotta. Dat past beter bij hetgeen. En dat is inderdaad het laatste wat ik gemaakt heb.
2: Ja, want die basis, dat zijn eigenlijk terracotta dakpannen.
1: Dat zijn dakpannen. En die komen uit. Die zijn de dakpannen uit 200 jaar oud. En die komen uit Zuid-Frankrijk. En die kon ik kopen. En daar heb ik de terracotta in de identiteiten opgeboetseerd.
2: En hoe kwam u dan aan die. Want zijn er echt heel veel. Hoe kwam u aan die mooie dakpannen?
1: Nou, hier in de straat is de Guust. En die hebben antiquiteiten. En die hadden ze staan. En ik was zoekende naar iets waar ik wat van kon maken. En waar ik altijd mee bezig ben dan. Een zoeken. En die stonden daar. Toen dacht ik, nou, ik neem er dus een paar mee. Dat ga ik eens proberen. Maar het is een hele partij. En ja, dat werd te veel. Dat was niet. Toen zeiden ze van, nou, begin er maar aan. En kijk maar. En toen later ben ik teruggegaan. Ik zei, ja, ik heb iets ontworpen. En dat wil ik uitwerken. Maar dan moet ik eigenlijk heel veel pannen hebben. En toen zei ze, nou, dan nemen we de hele partij. Maar er waren er 350. En dan zei ik van, dat is te veel. Toen heb ik er 125 heb ik er kunnen kopen.
2: En zo te zien bent u een heel eind al met die 125.
1: En ze zijn allemaal op drie na, want die wilde ik behouden om te laten zien waar ze van gemaakt zijn. Je kunt ook zien, want ze zijn niet helemaal weggewerkt. Ja, de achterkant kan je zien dat het echt pannen zijn. Maar ik wil er toch een paar overhouden om die niet bewerkt waren. Thank you.

0: En het is heel erg gevarieerd, want er zijn wat historische figuren. Ja. Ik sta hier bijvoorbeeld, nou, dat is het meest zichtbaar, Anton Pieck bijvoorbeeld. Daar zitten ook Efteling-elementen in.
1: Ja, ik heb geprobeerd om er ook iets aan toe te voegen. Dat je kunt zien waar hij voor staat. Hij staat voor de Efteling, daar is het Efteling-mannetje. De allereerste poster is erop geplakt. Zo probeer ik bij elke terracotta iets toe te voegen dat je kan zien waar het... Wat eigenlijk de bedoeling was, want het is niet dat ik die figuren precies na wilde maken. Dat het echt, maar het initiatief of het...
0: U voegt iets toe van uzelf.
1: Ja, ja, ja. En dan is het een andere figuur, net zoals deze. Dat is dan Edith Piaf, Louis de Funès en Rembrandt. Dat is André Rieu met zijn zangeres. En zo heb ik geprobeerd om veelal de figuren uit te beelden.
0: En wat dus ook leuk is, daar lopen we even naartoe, om de hoek. Nou, we zitten nog steeds overdekt. Daar hangt een kaart, een wereldkaart.
1: Ja.
0: En begrijp ik nou goed dat een hoop van die poppen helemaal verspreid zijn over de wereld inmiddels?
1: Ja, ja, dat zijn er. Ik heb het toen, ik denk dat 30 zijn er verspreid. En die zijn van Australië tot aan Rusland. Maar ja, het gaat nu even niet. Maar Denemarken, Noorwegen, ik heb ze in Parijs hangt er eentje. Ze zijn naar Amerika, IJsland zelfs.
0: Maar ik snap het niet helemaal. Hoe is dat gegaan dan?
1: Nou, er is iemand hier gekomen en die was helemaal weg van... Het is een grote fan van me geworden en die kocht voor haar vriendinnen. En die kocht voor haar vriendinnen in terracotta. En dan stuurde ze ze op. Ik hoefde ze maar bij haar te brengen. En dan ging dat verder. En zo is dat eigenlijk gaan rollen.
0: Waar we het nog niet over gehad hebben, maar dat is eigenlijk de aanleiding voor deze expositie. Eigenlijk is het de afsluiting van uw werkende leven als kunstenaar.
1: Ja. Ja, ik heb het bijna 60 jaar gedaan. Ik vond het nu genoeg. Ik word in 15 mei 90 jaar. En ik vond het een mooie afsluiting. Om dan nog één keer een grote tentoonstelling, expositie te geven hier in mijn atelier. En ik hoop eens dat echt een beetje zal lukken. Dat de mensen komen kijken naar mijn laatste werk, zeg maar. Ik blijf wel bezig, hoor. Het is niet dat ik nu al ga zitten. Want die granen, zeg ik altijd, die zijn niet voor mij gekweekt. Dat is voor iemand anders waarschijnlijk, maar niet voor mij. Dus ik ga wel verder, maar ik maak geen exposities meer. Dat is te veel, want dan moet je een hele nieuwe collectie maken. En mijn hand laat dat niet meer toe. Dus dan zeg ik van, nou, het is mooi geweest. Ik ga wel lekker knutselen en doen. Ben ik toch wel bezig, hoor.
0: Maar gaat u die hele collectie die hier dan nog te zien is, dat zijn er echt al heel erg veel, gaat u die ook nog proberen te verkopen? Of is dat helemaal niet de opzet?
1: Als dat lukt dat ik het kan verkopen, is het natuurlijk heel erg leuk zijn. Want dan staan ze bij mensen. Ik heb liever dat ze ergens staan, dat een ander ze ook kan zien, dan dat ze allemaal bij mij in kisten moeten worden gezet. Dus dat is niet de bedoeling. Maar als dat kan, is dat natuurlijk leuk. Ik heb wel een eigen collectie die ik niet kwijt wil. Dat zijn gewoon mijn favorieten. Zeg maar. En die heb ik, dat is dan weer.
0: Ja, dan lopen we daar even naartoe. Die staan wat meer daarachter. Ziet er een beetje Egyptisch uit.
1: Ja, dat is Nefertiti.
0: Oh ja, was dat niet de vrouw van Toetanchamon?
1: Ja,
0: of in ieder geval, het zat in die richting, toch?
1: Die richting zat het, ja.
0: En sommige poppen, daar heeft u nog wat meer mee. Of ja, poppen mag ik niet zeggen. Nee, terracotta's. Daar heeft u nog wat meer mee gedaan. Want deze figuur is onderdeel van een heel schilderij eigenlijk.
1: Ja, die heb ik een achtergrond gegeven. Op een gegeven moment wil je even wat anders. En dan fantaseer je er wat op los. En daar heb ik gewoon een achtergrond gegeven. Als meer dat het een schilderij gaat worden. Een driedimensioneel schilderij geworden. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Die heb ik 10 staan, maar kan ze niet eens meer zetten.
0: We gaan even terug in de tijd. Want behalve de expositie hier in uw atelier en hier buiten ook... heeft u natuurlijk ook de etalage die eigenlijk al sinds u hier woont... is die etalage al in gebruik eigenlijk. En daar staat ook allerlei kunst. En dat is toch wel heel leuk om daar ook even over te hebben. We lopen daar nu even naartoe. Het is eigenlijk een voorkamer... Nou, het is Echt ongelooflijk wat hier allemaal te zien is. Ook weer terracotta's. Maar ik wil het natuurlijk met u ook hebben over de poppenhuizen die u heeft gemaakt. Want is het daar ook mee begonnen, uw carrière?
1: Ja, ik was altijd al gek met poppenhuizen. En toen heb ik hier de hobbyclubs gehad. Het werd alsmaar meer. Ja, als je 90 bent, dan heb je een lang leven voor je, achter je. En dan heb je heel veel kunnen maken in die tijd. Dus toen heb ik heel veel alsmaar verzameld en gedaan. En toen op een gegeven moment heb ik hier in mijn atelier zelf mijn museum gemaakt. Heb ik een winkel gehad van miniaturen. Daarna is het een museum geworden. Er stonden al die poppenhuizen opgesteld. Dat is 9 jaar geweest. En toen heeft Breda Promotie overgenomen. Want toen konden we in het Begijnenhofje terecht. En daar stond het natuurlijk prachtig. En daar heb ik 20 jaar.
0: Maar dat is inmiddels ook verdwenen, toch?
1: Ja, dat is naar het Chargéveld gegaan. En de Breda Promotie is daar die heeft het nu in...
0: Die hebben het in beheer of niet?
1: Nee, het is van hun. Hè? Zij hebben dat nu daar staan. En dat gaan ze met groepen, kan je dat bezoeken.
0: Maar waar dan ongeveer?
1: Op het oude politiebureau. Dus aan de linkerkant van het veld. En dat is, daar staan nu de poppenhuizen.
0: Dus dat is de oude collectie van het Begijnhof Museum. En dat is voor een groot deel uw werk, maar het was wat breder volgens mij nog. Hè?
1: Er waren ook gekochte stukken, zonder hele oude stukken, antieke stukken staan erbij. En ik heb zelf de items van Breda gemaakt. Het Spijerschat en het casino en ook de vrachtwagen hier uit het Ginneke. En ja, allerlei items van Breda heb ik daaraan toegevoegd. En dat is toen eigenlijk heeft heel erg goed gegaan. Vond het heel erg gezellig, maar ja, het kon op een gegeven moment niet meer. En dan, ja, het werd te duur, het is niet meer te betalen.
0: Maar natuurlijk heel jammer dat dat niet gewoon ergens in een openbare ruimte te zien is.
1: Ja, ik vind zo'n museum, daar moet je in en uit kunnen lopen. Mijn part 3 keer in de week als je dat leuk vindt. Maar gewoon je gang kunt gaan. Maar dat kan nou eigenlijk niet, want je moet het afspreken. Natuurlijk wel mogelijk, je kunt allemaal opbellen. Ja, dat gaat wel, maar... Het is beter als het geopend is.
0: Maar goed, hier in de etalage van uw eigen huis... daar zie je vooral de terracotta's. Wat meer op de achtergrond zijn de poppenhuizen. Maar dan moet je hier bijna wel voor het raam staan... met een verrekijkertje eigenlijk, hè?
1: Ja. Ik kan niet de hele dag open zijn. Dat gaat niet. Maar men mag altijd aanbellen. En dan zijn ze van harte welkom... om ook eens van binnen een kijkje te nemen, ook na deze dagen... Het is niet dat het tot de 24e is deze expositie. Maar daarna mogen ze aanbellen en zijn ze van harte welkom hoor. Krijgen ze nog een kop koffie erbij.
0: Maar we gingen al even terug in de tijd. We hebben het gehad over de poppenhuizen. Maar hoe bent u eigenlijk begonnen als kunstenaar, zeg maar?
1: Nou, dat is al heel lang. Ik was ook nog niet getrouwd. Ik woon in Rosmalen en ik had cursussen gevolgd in 's-Hertogenbosch. En dat was meer voor de opleiding van leiders en leidsters van jeugdbewegingen. Die er toen heel veel waren. Coyotes, allerlei. Ook Welpen en allerlei jeugdbewegingen. En daar is mee begonnen. Toen ben ik naar Breda verhuisd en in 69. En toen woonde daar toevallig een meisje uit Rosmalen, uit mijn buurt. En die wist dat. En toen zei ze, ga hier nou ook beginnen. Dat is zo fijn. Ik zal zorgen voor een groep dames. En dat is mee begonnen. Het is gewoon begonnen in mijn huiskamer aan een pingpongtafel. Daar zaten we allemaal aan te werken. Toen zijn we naar boven gegaan, naar de hobbyzolder. En daarna zijn we naar de Duivelsbruglaan in het Ginneke verhuisd. En hier zit ik dan daarna al die jaren.
0: Ja, dus het is begonnen met lesgeven.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heeft u natuurlijk toch een hele eigen collectie... en een hele eigen stijl ontwikkeld.
1: Ja. Denk ik, ja. Dat het eigen stijl is. Deze in ieder geval wel, want die zijn... Ik heb ze nooit nergens gezien, dus ze zijn helemaal eigen ontwerp geworden. Maar ja, je groeit daarin, hè. Je bent altijd bezig, je wordt gevraagd voor... We hebben gedaan met... voor de gemeente hebben we de heggen opgericht in de tijd. Dat is een honk waar de jeugd bij elkaar kon komen. Dat hebben we opgericht. Maar toen heb ik ook het Diakonesse Ziekenhuis, de hobbykelder... met een aantal mensen opgericht. opgericht. Daar heb ik 4 jaar gewerkt. En toen had ik het hier thuis zo druk. Ik zei van, ik ga liever hier thuis. En daar kwam iemand anders die de leiding overnam. En ik had daar de lappenkant, zeg maar. En er was een timmerman en er was emailleren en een fotograaf. Dus er was van alles te doen. Maar dat was alleen voor de personeel van Diakonessenziekenhuis. En zo rol je steeds verder. En dan zit je in je groepen en dan heb je een wachtlijst. En dan komen er steeds meer mensen. Ik had op een gegeven moment 11 per keer. Het ging prima, hartstikke leuk. En als ik ze nu tegenkom, dan hebben ze het er nog over. Dan zei ze, het was toch heel gezellig. Hè? Doe je het nog? Nee. 11 per keer houdt het op.
0: Maar als u nou terugkijkt op loopbaan, zegt u dan, vindt u dan toch dat u vooral kunstenaar bent? Of toch vooral dat lesgeven? Was dat het belangrijkste of allebei?
1: Ja, dat lesgeven vond ik wel leuk en erg gezellig. Want je bleef met veel mensen samen en je leert van elkaar. Dat is de andere vraag.
0: Nou, waar de nadruk nou lag? Op dat lesgeven of toch op uw kunstenaarschap?
1: Oh, ja, ik vind kunstenaar vind ik altijd zo'n groot woord. Hè? Kunst, ja. Ik vind, wij waren lekker bezig. En het is niet dat we een knutselen waren, want het waren hele mooie dingen. Ik heb ook heel veel wandkleden. Ik heb veel geëxposeerd met wandkleden. Daar hangt in Zuid-Frankrijk, heb ik toen van de gemeente uit het cadeau mogen maken voor de Unie van Oranje Steden. Dillenburg, Diest, Breda en Orange. Die bestonden 25 jaar. Daar heb ik cadeau van mogen maken. Er waren 3 ringen met de 3 steden afgebeeld. En een hele grote wandkleed hangen in de kerk en zo. Dus ook daardoor bleef je bezig, hè.
0: Ja, maar goed, als ik dat zo hoor, dan bent u toch ook heel veelzijdig. En misschien wel veel te bescheiden.
1: Ja, nou, veelzijdig. Waarschijnlijk, ja. Veelzijdig is wel alles wat men vroeg, kon je eigenlijk maken. Hè? Alleen zei ik altijd, ik kan geen glas en ijzer. Dat is me te veel, maar verder kom ik een heel eind.
0: Want dat heeft u toch zich... Ja, u heeft natuurlijk wat cursussen gevolgd, maar ik denk dat u zichzelf ook een hoop aangeleerd heeft.
1: Ja, door de jaren heen leer je dat. Ja, je begint overal aan en anders zoek je het maar uit waar je dan even van kunt leren en het dan weer door te kunnen geven.
0: Nou, ik wil een beetje afsluiten, maar u zei al, het is de afsluiting wel van mijn loopbaan, maar ik ga zelf wel verder. Nou, als ik zo rondkijk, dan denk ik, ik sluit niet uit dat er gewoon over een jaar of zo weer een expositie is.
1: Nou, ik weet het niet. Nee, dan moet je een hele collectie maken. En dat is natuurlijk niet meer mogelijk, hè. Want je kunt niet met de terracottas blijven komen en met je poppenhuizen. Het blijft altijd leuk om te zien, daar niet van, maar toch niet om nog een collectie te maken. Maar ja, ik ga wel verzinnen weer. Ik ga weer wat andere dingen doen. Want we hebben ook meegedaan met de coronatijdperk. En ja, dan krijg je achteraf te horen van het heeft reclame gemaakt over de rug van dat soort dingen. En dat
0: de corona, nog heel even tot slot. Want wat heeft u toen gedaan?
1: Toen had ik plakwerk alle geperforeerd. Allemaal van die confetti-achtig iets. Maar dan mooi met mooi papier. En dat heb ik uitgewerkt in een eenvoudige vorm. Heb voor het raam, want niemand mocht binnenkomen in die tijd, heb ik aan de regenpijp heb ik de brieven gehangen hoe ze het moeten maken. De tekeningen erbij. En die werden meegenomen. En dat was allemaal eierdoppendozen. En alles kon je beplakken. En dan de poppetjes maken. Dat konden ze ook nog leren. En daar konden ze lekker bezig zijn. En dat was die terracotta tijd ook mee door te komen. En dat is schijnbaar goed gelukt, toch? En daar heb ik ook nog een tentoonstelling van gehad. Ja, je kunt...
0: Ja, want ook nog een allerlaatste verhaal. Want dat vertelde u net voorafgaand aan dit gesprek. Dat vond ik ook wel mooi. Dat u zei toen hier nog een complex voor ouderen zat. Die, voor hen was het echt een uitje om hier in de etalage te komen kijken.
1: Oh ja. Ja, ik heb altijd gezorgd dat er iets te zien was in de etalage. Op alle gebied. En dan komen de bejaarden hier. We hadden toch verschillende bejaardenhuizen hier in de omgeving. En dan kwamen de oudjes dan even naar het raam gewandeld. En dan keken ze even binnen. En als ze me zagen, dan lachten ze. Ik vroeg ze wel eens binnen te kijken als ze dat konden. Maar ze moesten een klein stoepje op, dat was wel moeilijk. Maar dan, dan wandelden ze weer terug naar huis. Dan hadden ze een loopje gehad. Maar op een gegeven moment had ik geen etalage. En dan zag ik de teruggestelde snoetjes. En dan dacht ik, ja, nee, zo kan het niet. Het moet weer gebeuren. En dan ging ik maar weer volzetten. Tot nu toe. Het staat nog steeds vol. En men heeft nog iedere dag, heb ik bekijkers. En dat is gewoon leuk.
0: En die etalage, die blijft ook wel? En
1: die blijft nog wel een poosje. Ja hoor, ik verzin wel weer wat. Maar niet meer op grote schaal.
0: Nou, dan zeg ik allereerst alvast een fijne verjaardag. En wellicht toch tot de volgende keer.
1: Ja hoor, we houden dat erin. Ja hoor, de volgende keer. Er is wel iets, maar niet meer het zo bestemmen. Dat moet ik niet berekenen. Maar we gaan wel door.
0: Tine Merks van Hassel was dat, een fenomeen in Breda. Wie haar expositie nog wil bekijken, kan nog tot en met 24 mei terecht in haar atelier Duvokke. Gewoon overdag even aanbellen bij haar huis in de Duivelsbruglaan 30 in het Ginneke.

Eva Cassidy was dat met Wade in the Water. Aan het begin van deze uitzending heb ik natuurlijk onze filmrecensent Senne de Vries aangekondigd. Maar we moeten een beetje improviseren, want Senne die staat helaas met pech langs de weg. Dus nou, veel sterkte natuurlijk voor Senne. En wij doen wat anders. Nou, de muziek die we net hoorden, die was al een beetje jazzachtig. En dat is een mooi bruggetje, denk ik, naar het jazzfestival dat deze dagen natuurlijk in Breda te doen is. We vonden nog een item van de collega's van de tv. Leuk gesprek over Frits Landersbergen, slagwerker en vibrafonist. Hij kreeg eerder dit jazzfestival de Breda Jazz Festival Award. En verder is het ook nog aardig om te noemen dat hij de weduwnaar is van Joke Bruis. Ook tijdens dit jazzfestival bracht hij een tribute aan haar om geld in te zamelen voor Parkinson. Want daar is Joke aan overleden. De reportage is van Eefke Boelhouders en begint met voorzitter Hanneke Griffioen van het Jazzfestival.

0: Dus vorig jaar hebben wij een award, de Breda Jazz Festival Award. En dit jaar hebben wij deze award toegekend aan een muzikant die al decennia zich inzet en speelt binnen de Nederlandse jazzwereld als inspirator. Hij is drummer en vibrafonist. Geef hem een groot applaus, Frits Landersbergen.
1: Voor de tweede keer wordt de Breda Jazz Award uitgereikt. En die persoon wordt dan meteen ook een artist in residence. Hij staat hier naast me, Frits Landersbergen, slagwerker, vibrafonist. Hoe gaat dat? Krijg je dan een telefoontje met... Hallo Breda Jazz, ik heb goed nieuws.
2: Mijn goede vriend Harry Kanters belde me op, al heel lang geleden. Drie maanden geleden of zoiets. Dus het moet ook nog een beetje geheim houden, weet je wel. Dat is niet zo moeilijk hoor. En die zei van, ja, we hebben net een vergadering gehad. Zou je die willen ontvangen? Ja, natuurlijk wil ik dat ontvangen. Graag zelfs. Ja, want we vinden dat jij daarvoor geschikt bent. Nou oké, dus zo gaat dat. En dan vervolgens moet je een beetje onder de pet houden. Het moet een beetje een soort van geheim blijven. En dan... Uiteindelijk, een week of twee geleden, komt het een beetje in de publiciteit. En dan komt er heel veel op gang. Dus ik heb heel veel berichten, heel veel kranten. Ook over die kranten. In de Stem stond een interview dat ik van de week heb gedaan. En het is ontzettend leuk om weer een beetje in het centrum van de aandacht in onze wereld te staan. Dat is al moeilijk genoeg, niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Om die muziek gaande te houden, om de bands gaande te houden, om de concerten.
1: We zoeken jongeren en het vuurtje, allemaal niet meer zo op de telefoon spelen.
2: Het is een uitdaging. En dan alles helpt en dit soort dingen zeker ook. Dus ik ben er heel blij mee.
1: Je bent dan het hele weekend in Breda te vinden. Boek je dan een hotelletje?
2: Ja, wij mochten zelfs op uitnodiging van het festival in de Keizer zijn de hele week. Dus dat vinden we heerlijk natuurlijk, want je loopt zo een paar minuutjes ben je hier en je loopt overal bijna zo naartoe. En we drinken natuurlijk een klein borreltje ergens zo links en rechts. En dan is het ook lekker dat je niet in je auto hoeft te stappen.
1: De Brabantse nachten zijn lang. Morgen zal een bijzondere dag worden ook. Je levenspartner, Joke Bruijs, overleed vorig jaar. Ook aan een vreselijke ziekte natuurlijk ook nog. Dus je kon afspreken met Breda Jazz ook. Ik wil graag bij haar stilstaan.
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik meteen aangaf. Dat ik het heel leuk zou vinden om een tribute aan haar te doen. Omdat ik het leuk vind om haar nog een keer zeg maar een beetje in de belangstelling te krijgen. Kijk, wij in het algemeen in Nederland zijn wij niet zo goed in het eren van onze helden, zal ik maar zeggen. He, dus... Je overlijdt en dan is het ook uit beeld en dan gebeurt er ook niks meer. Nou, in zekere zin is dat met Joke iets minder, want dat is natuurlijk een bekende Nederlander. Maar dan toch is het leuk om af en toe nog even aandacht ervoor te hebben. En juist ook omdat zij aan de ziekte Parkinson is overleden en Hans van Oosterhout ook daarbij geëerd wordt in dit festival. Is het wat dat betreft ook heel zinnig om daar ook wat aandacht voor te vragen. Dat deze mensen er niet meer zijn is heel triest, dat is heel zonde. Maar het is ook, laten we zeggen, het moet ook ter inspiratie en motivatie zijn om voor ons allemaal om er nog wat van te maken. En zo zie ik het ook. En daarom, ik ben ook gewoon weer blij dat ik hier vier dagen rondloop. En er gaan echt wel een paar momenten zijn dat ik op zo'n terrasje zit en dan naast me kijk en dan zie ik, hey, daar zat ze altijd. Tuurlijk, dat hoort ook zo, moet ook zo zijn, zal ook niet veranderen. Maar dat moet zeker niet een remmende werking hebben, want dat heeft geen zin. Want het leven is nou eenmaal zo, het gaat door. En ga niet terug. Dus wat je hebt gehad, dat koest je. Dat doe ik ook. En wat er nog komt, daar kun je nog iets aan doen en meedoen. Dus, ja.
1: Nou, heel veel spelen dit jaar en sowieso. Fijn dat je erbij bent op Breda Jazz. Frits, dankjewel. Heb een heel fijn weekend.
2: Graag.

Een stukje Lalo Schifrin was dat, met Bossa Antiek. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Grensgeluiden. Vandaag gemaakt door Yvonne Ton, met techniek van Henk Schiering en Adrie Lips. Dank aan Max van Raamsdonk, Tine Merks van Hassel en René Ome en Tijmen Moelker. Terugluisteren van deze uitzending kan op de website van Breda Nu via Uitzending Gemist. Nou, heb je nog tijd? Ga vooral nog even kijken vanmiddag. Het is de laatste middag van het jazzfestival in Breda. Hoe dan ook, fijne zondag en graag tot volgende week.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten hebben plannen om een nieuw expertisecentrum op te zetten. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die last hebben van klachten na een infectieziekte. Dat zijn bijvoorbeeld post-COVID of post-Q-koorts patiënten. De komende maanden wordt onderzocht of een centrum ook daadwerkelijk haalbaar is. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: BNR Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg BNR Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Belkrumweg heeft een grote alcohol- en drugscontrole plaatsgevonden. Tientallen agenten stonden klaar om de automobilisten te testen. De controle vond plaats in verband met het jazzfestival. Meerdere bestuurders zijn positief getest tijdens de controle. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten hebben plannen om een nieuw expertisecentrum op te zetten. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die last hebben van klachten na een infectieziekte. Dat zijn bijvoorbeeld post-COVID of post-Q-koorts patiënten. De komende maanden wordt onderzocht of een centrum ook daadwerkelijk haalbaar is. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Op de Belkrumweg heeft een grote alcohol- en drugscontrole plaatsgevonden. Tientallen agenten stonden klaar om de automobilisten te testen. De controle vond plaats in verband met het jazzfestival. Meerdere bestuurders zijn positief getest tijdens de controle. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Op de Stationslaan is een lijnbus tegen een bestelbus gebotst. Een ambulance kwam snel ter plaatse, maar er raakte niemand gewond. De beide bussen hebben wel een flinke schade opgelopen. De politie was aanwezig om de verklaringen op te nemen en ook om het verkeer om te leiden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomde wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De 3 winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een 10-tal nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Ginnekenweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst. Op de fiets zaten op dat moment twee personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten hebben plannen om een nieuw expertisecentrum op te zetten. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die last hebben van klachten na een infectieziekte. Dat zijn bijvoorbeeld post-COVID of post-Q-koorts patiënten. De komende maanden wordt onderzocht of een centrum ook daadwerkelijk haalbaar is. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerrodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten hebben plannen om een nieuw expertisecentrum op te zetten. Bij dit centrum kunnen mensen terecht die last hebben van klachten na een infectieziekte. Dat zijn bijvoorbeeld post-COVID of post-Q-koorts patiënten. De komende maanden wordt onderzocht of een centrum ook daadwerkelijk haalbaar is. Op de Ginnekenweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst. Op de fiets zaten op dat moment twee personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Op de Belkrumweg heeft een grote alcohol- en drugscontrole plaatsgevonden. Tientallen agenten stonden klaar om de automobilisten te testen. De controle vond plaats in verband met het jazzfestival. Meerdere bestuurders zijn positief getest tijdens de controle. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer van

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Muziek, muziek, muziek. 21. La crème de la scène francophone. Attention.

Musique 21, le son du soleil.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval, waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Du-du-du.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gaza-strook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, 2 andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van ze over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Picture I'm feeling.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Burgemeester De Pla wilde de wedstrijd tussen NAC en SC Heerenveen niet in Breda laten uitspelen. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad laten weten. De Pla vreesde voor nieuwe rellen en verstoring van de openbare orde. De spelers van NAC moesten uiteindelijk naar Friesland reizen voor 10 minuten voetbal. De politie heeft 3 mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. 1 man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere 2 mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: de show.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
1: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Er komt een grote opknapbeurt voor parkeergarage De Barones. Het moet moderner, lichter en veiliger worden. De werkzaamheden moeten in 2027 starten en gaan een half jaar duren. Volgens de gemeente is de opknapbeurt bedoeld om onderhoud te plegen, maar het moet ook meer gaan aansluiten bij de binnenstad van nu. Op de Belkrumweg heeft een grote alcohol- en drugscontrole plaatsgevonden. Tientallen agenten stonden klaar om de automobilisten te testen. De controle vond plaats in verband met het jazzfestival. Meerdere bestuurders zijn positief getest tijdens de controle. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Met de snelheid van

0: Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Op de Ginnekenweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst. Op de fiets zaten op dat moment twee personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Na wekenlang broeden zijn er eindelijk kleine torenvalkjes te zien bij het provinciehuis. De afgelopen weken kon je al via een live verbinding meekijken naar de broedende valk. De vogel is een beschermde diersoort en daardoor mag deze niet gestoord worden tijdens het broeden. Om toch mee te kunnen kijken in het nest wordt er dan een camera opgehangen. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd draagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerrode Laan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Op de Ginnekenweg zijn een auto en een fiets op elkaar gebotst. Op de fiets zaten op dat moment twee personen. Meerdere hulpdiensten moesten ter plaatse komen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Beide fietsers raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau. Hij was waarschijnlijk onder invloed van alcohol. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De politie heeft drie mannen in beeld die in januari een horloge van hoge emotionele waarde hebben gestolen. Het sieraad werd gestolen toen het slachtoffer uitging in de stad. Eén man kon vorige week worden aangehouden nadat het slachtoffer hem tegenkwam in het Valkenberg. De identiteit van de andere twee mannen is inmiddels bekend. Zij zijn nog niet aangehouden. Breda wil dit jaar 1 miljoen investeren in sportaccommodaties. Met deze investering wil de gemeente zorgen dat inwoners veilig, prettig en dicht bij huis kunnen sporten. Bestaande sporthallen moeten worden opgeknapt en fietsenstallingen moeten worden uitgebreid. De gemeenteraad beslist binnenkort over het voorstel. Een personenauto is op zijn kant terechtgekomen na een ongeluk op de Meerodelaan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse zodat het verkeer veilig langs het ongeluk geloodst kon worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu.